ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
5: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
6: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
7: Nieuwe leesbril nodig?
8: Mijnleesbril.nl.
7: Gratis verzenden en retourneren.
9: Kom ook naar het Stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
8: De toegang is gratis.
9: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Vivaldi XL in Zevenaar.
9: Tweede Pinksterdag geopend.
8: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Marvin Gaye, Kim Weston, It Takes Two. Ja, dat is, je hebt gewoon twee stemmen nodig om het zo lekker te laten klinken. Tenminste, wel hun twee stemmen. Wat is dat toch een geweldige match altijd. Hè? 6 minuten over 6 is het. Goedemorgen, Gelderland. Woensdagochtend.

0: Zometeen ons introspelletje Een Goed Begin. Altijd leuk voor degene die normaal aan een paar woorden genoeg heeft. En dus op basis van een paar seconden intro al direct de hele plaat en artiest kan herkennen. Eerst het weer. Het begint vandaag wisselvallig. Meerdere buien trekken over Gelderland heen. Vanmiddag wordt het droger en dan breekt de zon door. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind maakt het vandaag 17 graden. En dan, vanaf morgen, dan krijgen we een reeks droge en vrij zonnige dagen. De temperatuur loopt op naar 20 graden. En tijdens de 80's vierdaagse, dit lange Pinksterweekend, wordt het zelfs zomers warm buiten met ruim 25 graden. Man, man, man, dat zal weer het gesprek van de dag worden. Maar wat staat op de voorpagina van de ochtendkrant vandaag? Dat vertel ik je nu samen met een greep uit ons Gelders nieuws. Trouw schrijft dat de asielcrisis in de opvang terug is. In Ter Apel sliepen asielzoekers weer op plastic stoelen. De burgemeester ter plekke waarschuwt dat de situatie dreigt te ontsporen, zeker nu richting de zomer. NRC sprak uitgebreid met een Oekraïense politicoloog die waarschuwt dat als de EU-toetreding uitblijft, het land afstevend op een volledig op defensie ingerichte samenleving, net als Israël. Het Financieel Dagblad opent met een waarschuwing van Trump: als de EU doorzet met strengere methaanregels, wacht Europa een lange, koude en dure winter. Amerikaans gas voldoet namelijk niet aan die methaaneisen. Europa spreekt van chantage. De Telegraaf schrijft over de hypotheekrente. Die stijgt flink. 15 geldverstrekkers hebben hun tarieven al verhoogd en dat kan effect hebben op de huizenprijzen. De krant meldt ook dat de Bulgaarse fraude met belastingteruggavers groter is dan gedacht. Zeker bijna 7 miljoen euro, waarvan een groot deel al is weggesluist. De Gelderlander en het AD openen vandaag met flitspalen. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal plekken waar geflitst wordt. Ook komen er trajectcontroles binnen de bebouwde kom. De Stentor schrijft over zorgen in Zwolle. Ruim 200 balkons in de wijk Dieze moeten verstevigd worden. Bewoners mogen er met maximaal 2 mensen tegelijk op. En alles moet eraf. Geen stoelen, geen wasrek, geen enkele bloempot zelfs. Op sommige middelbare scholen doen ze deze week een bijzonder experiment. Tientallen leerlingen stoppen 4 dagen lang een telefoon in hun kluis. Niet appen, niet scrollen, niks. De school wil weten, wordt het daardoor rustiger in de klas of juist onrustiger in de hoofden? Zelfs de lerares doet mee en die verwacht het ook best lastig te krijgen, hoor.
1: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
2: Ik denk toch wel geen muziek luisteren of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
3: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
0: Ja, precies. En voordat iedereen de telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 berichtje sturen. Je laatste berichtje. 1 leerling wist meteen wat dat zou worden.
4: Doei, naar mijn ouders.
2: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Ja, of aan de groepsapp bij mijn hele gezin. Daar en dan gewoon doei.
3: Ja, mijn ouders hadden gezegd succes, topper.
0: Nou, om het nog wat pittiger te maken, ook de laptop ging achter slot en grendel. En tv kijken? Liever zo min mogelijk. En tot slot, in een winkelstraat zorgde een zwerm van zo'n 8000 bijen gisteren voor lichte paniek. De straat werd afgezet en een imker kwam met een ladderwagen om de beestjes te vangen. Ze zijn netjes in een speciale kast gezet en worden elders weer vrijgelaten. Zo zie je maar, de natuur die houdt zich ook niet echt aan openingstijden. Dit is Queen! I

0: Something in the Air van de Clap Newman op Radio Gelderland. 17 minuten over 6, goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Een paar woorden zijn soms al genoeg om te weten wat de ander wil gaan zeggen. En soms heb je dus voldoende aan een paar seconden intro om te weten. Oh, dat is die plaat.
1: Een goed begin.
0: Oké, dat is weinig. Nou, ik hoop dat jij dan zo iemand bent en dat je voldoende hebt aan de eerste paar seconden van deze plaat om te herkennen welke het is. Want ik wil deze plaat namelijk helemaal draaien. Maar dat kan alleen als jij weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Geen idee. Frank@gld.nl of een appje. De titel en de artiest heb ik van je nodig.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Het is precies 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Bredevoort, Aalten, daar is het 12,2. In Poederoijen, Zaltbommel, 13,4. Het weer in Gelderland begint vandaag tamelijk wisselvallig met meerdere buien. Maar in de middag wordt het droger en dan breekt de zon geregeld door. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind maakt het vandaag 17 graden. Een automobilist is na een botsing op een rotonde in Velp tegen een trolleymast tot stilstand gekomen. Eén inzittende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bij een autosloperij aan de Industrieweg in Zutphen zijn vannacht 10 sloopauto's in vlammen opgegaan. De brand zorgde voor flinke rookwolken boven het bedrijventerrein. De oorzaak wordt natuurlijk nog onderzocht. Meer Gelders nieuws vind je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg, 6 minuten. Ook daar is het wegdek weer in slechte toestand. Ook vanochtend tussen Geldermals en Everdingen zorgt dat voor een dichte rechte rijstrook richting Utrecht en 8 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 11 minuten en een kwartier ben je kwijt op de A28. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Tussen Strand Nulde en het knooppunt Hoevelaken richting Amersfoort staat 10 kilometer file en dat kost je dus een kwartier extra.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.
11: Smile is here.
12: Oh, yes.

0: Vriendin van de show is er vanochtend bij Dolly Parton in 9to5. Ja, dan is het nog maar 6:30. Dan is ze er alweer bij. Dat is wel fijn. Goedemorgen, Gelderland. Sommige tradities die zijn zo oud in onze mooie provincie dat eigenlijk niemand meer ons kan vertellen hoe het nou precies begonnen is. Maar ze weten wel, het gaat door. En dat vinden we leuk en dat vinden we belangrijk. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Schuttersfeest in Lobith. Dat hebben ze de afgelopen dagen daar gevierd. En dan heb je dus, iedereen loopt daar trots rond door het dorp. Vogelschieten is er. En natuurlijk de kermis. 4 dagen lang feest in Lobith.
1: Wij staan hier vandaag bij het Schuttersgilde EMM. Eendracht Mag Macht, Lobith. Opgericht in 1648. En dat is een vereniging met vele tradities en verrijkende tradities. Waarbij alle schutters prijs kunnen schieten op de mooi gemaakte vogels. En het is de meest mooie dag voor alle schutters hier. Want hierin kunnen ze zelf de prijsmedailles winnen. En dat is, ja, voor velen is dit echt de dag van de dagen. Van de 4 dagen die wij hier hebben inmiddels. En ja, het is fantastisch.
2: Het is gewoon hartstikke gezellig. Het is wel zwaar, want ja, daarheen hele kermis er eigenlijk al op zit. En we zitten om 8:30 aan het ontbijt, dus het is wel zwaar. Maar het is wel gezellig. Je gaat lekker met z'n allen hier de tent in, of de zaal in. Schieten, gezellig drinken. Dus het is gewoon hartstikke gezellig.
3: Met zo'n bokkenblauw, dat wil je niet weten. Echt.
4: Als je een witte blouse draagt, rode betels, rode stropdas, dan hoor je erbij. Ja, dit is samenhorigheid, het is broederschap, is geweldig.
5: Ik ben sectieofficier van Sectie Sjaak.
6: En wat houdt dat in?
5: Ik mag deze mensen...
7: Presenteer!
5: Ik mag deze mensen mooi gekleed in een wit overhemd, rode bretels, mag ik begeleiden naar de schietmast.
6: Dat lijkt me nogal een klus als ik zo om me heen kijk.
5: Zeker waar. Maar wel heel gezellig. Dit jaar 4 prijzen. 4,5. Dat is heel mooi.
6: Is vandaag dan ook de dag waar je het hele jaar naar uitkijkt?
5: Nou, vandaag is de dag natuurlijk de schuttersmedailles verdiend worden. Of de medailles verdiend worden. Ja, en dat is wel echt een mooi feest, ja. Ja.
6: En heeft dat nou meer met geluk te maken? Of is het ook echt een goede schutter?
5: Nee, het is een timing, geluk en misschien niet altijd veel drinken. Dus die combinatie, dat helpt.
0: Nou, zoals je het hoort, als je mensen kent uit Lobith, dan snap je waarom ze vandaag een beetje met kleine oogjes rondlopen. Gisteravond laat werd het nieuwe koningspaar gehuldigd. Dat is dus degene die bij het vogelschieten het laatste stukje van de houten vogel eraf schiet, samen met zijn partner. Het is een eretitel die je het hele jaar mag dragen, gevierd met het hele dorp erbij. Daarmee zit het schuttersfeest voor Lobith er dit jaar dus weer op voor EMM. Eendracht maakt macht. Het schuttersfeest van Lobith. Ja, het klonk wel heel gezellig, toch?

0: een liefdesliedje. You're Beautiful van James Blunt. Tijd voor een goed begin. Er hoort toch heel iets anders bij.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Mijn computer slaat een beetje op hol. Een goed begin is het halve werk. Soms heb je voldoende aan een paar seconden van een nummer om gelijk te weten welke plaat dat is. En op dat soort luisteraars hoop ik een beetje. Daar gok ik een beetje op met dit spel. Want er is een plaat die ik wil draaien, maar dat kan alleen als die wordt geraden. En ik gaf je maar een paar toontjes.
1: Een goed begin.
0: En Jannie zegt op basis daarvan, nou Frank, jij wilt hem draaien. Ik zou hem graag horen. Ik wil hem zelfs meezingen, maar dat wil ik mijn man niet aandoen. Casper uit Arnhem, die was extra vroeg wakker vanochtend, kon dus meespelen met een goed begin. Net als Agnes, Evert en bijvoorbeeld Bert. En allemaal hingen ze in de app en hadden ze het goed geraden. Want deze eerste paar tonen komen van Hans de Boy. En het liedje heet Annabel. Waarvoor dank, want hier is hij dus helemaal.

0: Want hey, dit is allemaal wel. Ze moet nog naar het station.
1: Dat is Hans de Boy met Annabel.
2: Uit 1983. Goedemorgen.
3: Annabel, het wordt niks zonder jou, Annabel. Annabel.
4: Hans de Boy met Annabel. Ik wens je een fijne uitzending, Edwin.
5: Hey, dit is Hans de Boy met Annabel. Hey, allemaal een hele fijne dag. Groetjes!

0: Hans de Boy en Annabel, dat was een goede begin van vanochtend. En daarna draaide ik, je hoorde hem zojuist, Boas en In the Moment.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En die zingt voortdurend in dat nummer In the Moment. Just take a good look around. Ja, kijk maar eens goed om je heen. Want als je dat vandaag doet, dan zie je dat het er waarschijnlijk een van de laatste dagen gaat zijn dat je her en der een plas regen ziet en dat de straat nat is. Want het is de laatste wisselvallige dag van deze week, denk ik. Jeroen Elvering, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank. Dat klopt helemaal. Het wordt echt grandioos weer na morgen, of vanaf morgen eigenlijk. Ja, vandaag nog een paar laatste buien. Op dit moment een flinke bui boven de Achterhoek. Elders toch iets droog.
0: Oh, Jeroen?
2: Kan er wel weer een bui tot ontwikkeling komen. Mogelijk ook met onweer en hagel. Maar zijn wel echt de laatste buien.
0: Oké, je viel heel eventjes weg. Kun jij niks aan doen, dat is de verbinding. Je zegt een stevige bui nu bij de Achterhoek. En er kan vandaag nog een bui aankomen. Dat is een beetje wat je zei, toch?
2: Ja, ongeveer. En af en toe ook knipoog van de zon tussendoor. Waarschijnlijk is dat net weggevallen.
0: Ja.
2: En temperaturen nu een graad of 13. Dat was ook de minimumtemperatuur vannacht. Het is echt niet koud geweest.
0: Nee, dat is zacht vanochtend op de fiets. Ja.
2: Dat was de voorgaande ochtenden echt wel anders. We hadden begin deze week zelfs nog te maken met vorst rond dit tijdstip. Nou, daar is nu dus echt geen sprake van.
0: Ja, valt hij weer weg. Kan hier helemaal niks aan doen.
2: Val ik weg?
0: Nou ben je er weer, maar ik was je weer even kwijt.
2: Volgend uur gaan we even kijken op de andere verbinding dan. Want we hebben twee type verbindingen hier.
0: We hebben twee opties. En dan deze optie, die is een beetje haperend. We gaan gewoon even op goed geluk. Ga ik toch nog de vraag stellen, want er gaat wel even een belangrijke boodschap aankomen. Het gaat veranderen.
2: Ja, het wordt echt compleet ander weer vanaf morgen. Morgen nog wel wat wolkenvelden. Temperatuur rond 21 graden. Echt al een stuk warmer dan de voorgaande dagen. Maar van vrijdag...
0: Ja, dan is die weer weg. Vanaf vrijdag, wat zei je?
2: Hoogzomer, 25 graden. Mand.
0: Kort, dat is hem. Oké.
2: Okay, we gaan even komend uur kijken of het op de andere verbinding beter is.
0: Ja. Maar er komt hoogzomer aan, dat is de boodschap. En vandaag wisselvallig.
2: We kunnen kort zijn.
0: Precies, want geweldig zeg. Jeroen Elvering, dankjewel. Voor een bedevaart denk je misschien aan Lourdes. Maar wist je dat je daar in Gelderland helemaal niet zo ver voor hoeft te reizen voor een bedevaartsplek? Want in Renkum staat een Mariabeeld uit 1380. Dat trekt al eeuwenlang pelgrims. En deze week kwamen er zelfs zieken en senioren speciaal naartoe. Straks hoor je het verhaal onder meer van een 95-jarige... die tot het laatste moment twijfelde of ze wel zou gaan. Dat hoor je straks na 7 uur. Nu hoor je Todd Rundgren en I Saw the Light.

0: Meeks Meubelen in Vorde en Ruurlo is Tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
1: A18 Sierbestrating is op Tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel

0: kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
5: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
4: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A2 is het wegdek in slechte toestand. Dat hoor je mij al een paar dagen zeggen, maar dat zorgt voor vertraging. Dat is vooral vervelend. De rechte rijstrook is dicht richting Utrecht, tussen Knopendel en Everdingen. 12 kilometer, een kwartier vertraging. Op de A12 is een ongeluk gebeurd. Ook daar de rechte rijstrook dicht richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maarsbergen 9 kilometer en een half uur vertraging. Op de A28 eveneens een ongeluk, daar met een vrachtwagen en ook een dichte rechte rijstrook. De Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken, 9 kilometer en een half uur vertraging. En het advies om om te rijden. En dat doe je dan via Apeldoorn. Dus dan rij je niet over de A28, maar om via de A50 en de A1. Op die A50, 7 minuten vertraging richting het zuiden, richting Oost, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, over 8 kilometer. En op de N224 Arnhem-Zeist, tussen de aansluiting met de A30 en Veenendaal, 2 kilometer file. En dat kost je daar 7 minuten vertraging.
7: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bislieper Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
7: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
12: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Goedemorgen Gelderland.

0: De liefde gaat maar door op deze woensdagochtend 20 mei. Goedemorgen Gelderland. Earth, Wind and Fire 1981. Zomaar een lekkere 80's track. En als je dat nou fijn vindt, dan wordt het een heel fijn Pinksterweekend. Want dan gaan we 4 dagen lang terug naar de jaren 80. Zometeen een hele duidelijke zaak in Platendelict. Een overduidelijke bekentenis van een moord. Maar kun je op basis van het procesverbaal zometeen ook ontrafelen over welke plaat en welke artiest het gaat? Speel zo meteen gezellig mee, zou ik zeggen, met Platendelict. Eerst het weer. Vandaag weer een wat wisselvallig met een paar buien die over ons heen trekken. Vanmiddag wordt het droger, dan breekt de zon door. 17 graden bij een zuidwestenwind. Vanaf morgen een reeks droge en vrij zonnige dagen met 20 graden en misschien wel 25 graden in het Pinksterweekend. Dat wordt alweer het gesprek van de dag. Wat staat er vandaag in de kranten geschreven? Een greep uit het Gelders nieuws. Trouw schrijft dat in Ter Apel weer asielzoekers op plastic stoelen slapen bij gebrek aan plek. Het kabinet had crisisoverleg, maar kwam niet heel veel verder. De Gelderlander onderzoekt de asielonrust. Een politiek socioloog stelt dat de zorgen van mensen niet zozeer over die opvang zelf gaan, maar over de onrust eromheen. Brandjes, bedreigingen, geweld. De relschoppers zijn volgens hem een kleine luide groep die niet de meerderheid vertegenwoordigt, maar wel de acties hebben die angst aanjagen bij omwonenden en bestuurders. Onze onderzoeksredactie heeft opnieuw onderzocht of je nou met een Bluetooth-tracker in een brief de locatie van een marineschip kunt achterhalen. Vorige keer lukte ons dat nog wel, maar nu zijn alle 7 trackers die we hebben verstuurd op tijd onderschept. De maatregelen die Defensie naar het eerste onderzoek heeft genomen lijken dus te werken. Wel blijkt dat minister Jessogus de Kamer eerder verkeerd heeft geïnformeerd over hoe lang het schip destijds te volgen was. Dat was 18 uur en niet heel eventjes kort. NRC interviewt een Oekraïense politicoloog die zegt niet alleen Oekraïne moet zich aanpassen aan de EU, het is net zo goed andersom. Want als Oekraïne niet bij Europa mag, zal het een alleenstaand defensief land worden. 2 deelnemsters aan het Britse tv-programma Married at First Sight zeggen dat ze tijdens de opnames zijn verkracht. Een derde vrouw meldt seksueel wangedrag. De vrouwen vertellen in een BBC-documentaire dat de makers hen onvoldoende hebben beschermd. De betrokken zender en het productiebedrijf reageren voorlopig niet inhoudelijk. De Gelderlander en het AD openen met flitspalen. Het OM verdubbelt het aantal plekken waar geflitst wordt en er komen ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. En Schiphol, honderden reizigers hebben deze week hun vlucht gemist door lange wachtrijen bij de beveiliging. Volgens de luchthaven ging het mis door een moeizame start met nieuwe beveiligingsbedrijven. Te weinig mensen en problemen met computers. Ook vandaag kan het daar dus weer druk worden, is de waarschuwing van Schiphol. Dus vertrek op tijd. En deze week is het voor veel mensen feest op de bankrekening, want het vakantiegeld wordt gestort. Voor de een is het sparen en voor de ander eindelijk dat ene dingetje voor in huis. En voor weer een ander is de keuze eigenlijk heel snel gemaakt.
1: We hebben een vijver die eruit gaat. We gaan de tegels planten, potten. En dat kost handen vol met geld.
2: Ja, ik betaal dan de openstaande rekening in de kroeg.
3: Dat ik leuke dingen doen en zo.
4: Ik ga een nieuwe televisie halen en een nieuwe game voor mezelf, zodat ik wat te doen heb.
5: Het is niet zo dat je het in deze dure tijden dat je het liever apart zet.
6: Nee, waarom zou ik? Ik kan het gewoon beter uitgeven.
0: Ja toch, of niet dan? Toontje lager, stiekem gedanst en zometeen een bedevaartsoord waarvoor je niet lang hoeft te reizen. Gewoon hier in Gelderland, om de hoek.

0: stiekem gedanst, toontje lager. En hadden we een uur geleden nog met een goed begin Hans de Boy en Annabel. Nou, dat zijn toch wel lekkere Nederlandstalige platen zo, hè? Ik kreeg een appje net binnen van Chaco.
1: Goedemorgen Frank, hier Chaco uit Hoenderlo. Ik heb een heel leuk nieuwtje. Ik word opa en mijn vrouw wordt dan oma natuurlijk. Dus wij weten ook wel waar ons vakantiegeld heen gaat straks. Yo.
0: Daar hadden we het net over, hè? Dat het vakantiegeld deze week gaat komen. En waar geef je dat dan uit? Nou ja, als je kerstvers opa en oma bent, gefeliciteerd Chaco. Dan is dat inderdaad geen moeilijke vraag. We gaan het nu hebben over een bedevaart. Voor een bedevaart denk je misschien aan Santiago de Compostela of aan het Franse Lourdes. Maar wist je dat ook Renkum gewoon hier in Gelderland een bekend bedevaartsoord is? Renkum. In de kerk daar staat een Mariabeeld uit 1380. En dat trekt al eeuwenlang gelovigen aan. Gisteren was er zelfs een speciale bedevaart voor zieken en senioren. Onder wie deze 95-jarige, die de dag ervoor nog twijfelde, zou ik nou gaan of zou ik thuis blijven?
2: De Lourdes is mooi, maar dit is minstens zo mooi. Ja, heel, ik zit hier te genieten. Mooi, hè?
3: Ik hoop dat het de mensen heel veel vreugde geeft. En ook weer steun. Hè? En dat is ook wat we terug horen. Dat ze echt zeggen van, oh, ik vond het zo mooi en het was zo ontroerend.
4: Renkum is al een heel oud bedevaartsoord, dankzij het devote beeld van Maria van Renkum. Al vanaf 1380 komen mensen hierheen voor troost of bemoediging. In de jaren 50 trok Renkum zelfs duizenden pelgrims. Er zou in het beeld een stukje hout van het kruis waaraan Jezus stierf zitten. Inmiddels zijn het een stuk minder pelgrims, maar in de kerk zijn toch nog zo'n 65 gelovigen aanwezig. En kinderen spelen nog altijd een grote rol. Ze geven bloemen aan de ouderen en zieken.
2: Heel blij. Schitterend. Daar had ik een mooi plaatsje, hè? Thuis, als ik thuis kom, bij een mooi plaatsje. Heel mooi, ja.
0: Ja, dat werd gewaardeerd gisteren. Dus mocht je nou nieuwsgierig zijn geworden, de kerk en het Mariapark zijn iedere dag open. Je kunt er van 9 tot 4 terecht. En door de week kun je ook gewoon even binnenlopen in de pastorie voor een lekker bakje koffie of thee. Waar vind je dat dan? Aan de Utrechtseweg, nummer 1 in Renkum. Je volgende bedevaart staat bij deze gepland.

0: America. En a horse with no name. Deze woensdagochtend, 20 mei, goedemorgen. 8 minuten voor 7:30 is het. Ik heb nu jouw volledige aandacht even nodig.
1: Plaatdelict.
0: Voor een nieuw dossier in Plaatdelict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, er is weer iets gebeurd wat niet door de beugel kan. En aan jou nu de vraag om het op te lossen. En daarmee maak je kans op een Radio Gelderland zaklampje. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op deze plaatdelict. En vandaag is het een brief. Of eigenlijk een intieme gedachte van een soldaat aan zijn moeder. En deze jonge soldaat doet verslag van een dodelijk incident aan het front. Volgens de verklaring heeft de betrokkenen namelijk zojuist een man neergeschoten. Een daad waarvoor hij door zijn meerdere wordt geprezen. Maar in het relaas blijkt echter dat de soldaat zelf helemaal geen triomf ervaart. Hij wordt juist geconfronteerd met schuld en met verwarring. Want hij realiseert zich, dit slachtoffer heeft eveneens een leven, een naam en misschien ook wel een gezin, een vrouw, kinderen. En de rollen hadden net zo goed omgedraaid kunnen zijn. Als ik hem niet had geschoten, had hij mij gewoon geschoten. De betrokkenen geeft aan, deze gebeurtenis heeft hem in één klap ouder gemaakt. Terwijl het eigenlijk om nog een best wel een jonge man gaat. Morgen wordt hij 21 jaar, zegt hij. Dus de morele vraag of zijn handelen gerechtvaardigd is, die blijft een beetje onbeantwoord in deze aangifte. Maar de zaak wordt onderzocht als een dodelijk incident in oorlogssituatie. Met nadruk op de psychologische impact op de nog relatief jonge dader. Het signalement? We zoeken een Amerikaanse zanger. En daarvoor moeten we terug naar de jaren 60. Deze zanger stond bekend om zijn dramatisch en emotioneel geladen voordracht. Vaak met een verhaal of een indringend thema. Dus de man die hij doodde had ook een leven buiten dat moment. En over wie gaat het? Welke artiest? En welke plaat? Heb je nou enig idee? Laat me het dan weten. frank@gld.nl of stuur een appje naar de studio 06-22-22-1342. Als jij weet over welke plaat ik het zojuist had. Dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All op Radio Gelderland. Het is 7:55. Goedemorgen.

0: met Frank, Esther en Linda en stap in ons busje van Effe Buurten. Elke zaterdag trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het deze zaterdag op TV Gelderland.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
4: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
6: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
7: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
8: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
11: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
12: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Elst is het 12,6, in Vogelswerf, gemeente Heukelum, ook 12,5 graad. Het weer in Gelderland begint vandaag tamelijk wisselvallig met meerdere buien, maar vanmiddag wordt het droger en dan breekt de zon geregeld door. Een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind maakt het ongeveer 17 graden uiteindelijk. Nieuwe controllers van Defensie lijken te werken. Bluetooth trackers die Omroep Gelderland naar 7 marineschepen stuurde, zijn allemaal onderschept en uitgeschakeld. Wel blijkt dat het fregat Evertsen eerder 18 uur lang te volgen was, terwijl het onvindbaar had moeten zijn. Minister Jessogus van Defensie heeft de Tweede Kamer hierover in eerste instantie ook verkeerd geïnformeerd. En de gemeente Arnhem gaat strenger handhaven bij de concerten van Suzanne en Freek na flinke parkeerchaos rond het Gelredome afgelopen weekend. Toen zijn al 300 boetes uitgedeeld aan foutparkeerders in de omliggende wijken. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Daar zie je ook de verkeersinformatie van de ANWB. Belangrijkste melding op dit moment is de A2. Slecht wegdek zorgt daar richting Utrecht voor een dichte rechte rijstrook en 23 minuten vertraging, 14 kilometer. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen, 10 minuten. Een half uur op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand-Nulde en Hoevelaken, 10 kilometer. Bergingswerkzaamheden na een eerder ongeval. De rechte rijstrook is dicht en je kunt nog altijd misschien beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op die A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraaf en Bankhoef 5 minuten. En richting Oosten tussen Valburg en Ravenstein 11 minuten. De N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen. Daar staat 4 kilometer stil en dat kost je 8 minuten.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed. Thanks, bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: En actie, Olifant.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: You to me are everything van Real Thing op Radio Gelderland. Het is 7:07. Het is 20 mei en er gaat misschien wel iets bijzonders gebeuren vanochtend. Want Plaatdelict, nieuw spel wat we spelen, of nieuw spel, we spelen dat sinds dit jaar, dus sinds begin januari, is tot nu toe nog iedere dag gelukt. Het is nog iedere keer dat het speelde, is het opgelost en is de zaak dus gesloten en weer in de kast beland, in een stapeltje opgeloste dossiers. Het lijkt erop dat wij vandaag voor het eerst een cold case gaan krijgen, dat het niet wordt opgelost. Ik krijg allerlei suggesties binnen. Soldiers met Who Want To Be Heroes van Rod McKuen. A Letter From Vietnam van Hank Snow. I Ain't Marching Anymore van Phil Ox. Johnny Taylor met I've Got To Go To Vietnam. Universal Soldier van Buffy Samory. The Ballad of the Green Berets van Barry Sattler. The War Drags On van Donovan. Tom Paxton met The Willing Conscript. Nou ja, ik kan zo nog wel doorgaan. Er komen allemaal suggesties binnen, maar de plaat die wij zoeken vanochtend zit daar niet tussen. Ik ga het nog een paar minuten rekken. We gaan het eerst over iets anders hebben. Het begon op een Nijmeegs terras met een gin tonic. En de gedachte, smaakt goed. Dit moeten we zelf ook kunnen. Twee vrienden gingen vervolgens experimenteren in de eigen keuken. Werkten zich via een kelderbox omhoog. En inmiddels leveren ze gin aan sterrenrestaurants. 2-sterrenrestaurants zelfs. Dat doen ze vanuit Andelst in de Betuwe, waar je dus tegenwoordig zelfs je eigen smaak kunt laten bedenken. Alles kan met Gelderse gin.
1: Rode ui, gefermenteerde knoflook, augurken. Eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken, of we hebben het wel een keer geprobeerd. Niet alles is lekker met elkaar, maar we gaan het in ieder geval voor je proberen. Zeker.
2: En hoeveel flessen bottelen jullie per dag gemiddeld?
3: Ja, dat is een beetje lastig zeggen. Dus nu richting de zomer is het weer een stuk drukker. En januari bijvoorbeeld wel rustiger maand.
1: Eerst zijn we altijd vooral heel verbaasd. Heel verbaasd met wat er gaat komen. En dan is het gewoon proberen. Want proberen. Vooral als we het er nooit gedaan hebben, dan mogen we gewoon gaan zoeken. En kijken wat wel en niet werkt. En soms werkt het heel goed. En soms werkt het wat minder goed. Ja, dat houden we ook. Ja.
0: Maar mocht je dus ooit een gin willen met Szechuan, peper erin, Boeddha's hand, zeewier, smoky tobacco of gewoon rode ui, gin. In Andelst maken ze het voor je. En voor wie het dan rustig aan wil doen, ze werken ook aan een alcoholvrije variant. Dus laat je fantasie de vrije loop en neem contact op met de gin jongens in Andelst. Ik ga nog een plaatje draaien van Maroon 5 en Cardi B, Girls Like You. En dan ondertussen maar even de mail en de app checken of er inmiddels wel een goed antwoord voor Plaatdelict is binnengekomen. Ik ben benieuwd.

0: Maroon 5 en Cardi B en Girls Like You.
1: Plaat Delict.
0: Ja, goedemorgen, Plaat Delict. Het spel wat we spelen sinds begin januari en wat tot nu toe nog iedere dag lukt om op te lossen. Dossiers die bijzonder lastig lijken, die worden in één keer opgerold en de daders worden gepakt. En dossiers waarvan ik denk van ja, nou, dit lijkt me een overduidelijke inkoppertje. Die zijn soms nog best lastig, maar worden ook opgelost. Maar vandaag voor het eerst een plaat die niet wordt gevonden. Het was een suggestie trouwens van een van de luisteraars en niet zomaar eentje. Want we hebben een paar luisteraars die hebben een sterretje achter hun naam. Die hebben dus al vaker een dossier opgelost. Willem is daar een van. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Je hebt al twee keer een plaat Delict opgelost, dus jij hebt een sterretje achter je naam. En je bent ook een van de tipgevers die dus wel eens een keer een suggestie doet. Deze plaat kwam van jou, hè, deze suggestie?
2: Ja, maanden terug, ja.
0: Maanden terug. Ja, neem maar zo, dat, hier blijkt me rust op. Ik verzamel al die tips die binnenkomen en die komen op een stapel te liggen. En vandaag was het de beurt aan jouw tip. Een indringend anti-oorlogsnummer, geschreven vanuit het perspectief van een jonge soldaat. En de tol die het met zich meebrengt dat hij de vijand heeft gedood. En hij heeft hem neergeschoten. En daarover schrijft hij aan zijn moeder.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, ik ken het uit het eind van de jaren 60.
0: Mm-hmm.
2: En ik was toen een rechtgeaard pacifist.
0: Ja.
2: Dus dat sprak mij ook heel erg aan. Het is op zich geen echt bekende zanger natuurlijk.
0: Nee.
2: In ieder geval in Nederland niet. Hij heeft van mij maar een paar hitjes gehad. En ja, toen je soms suggesties vroeg, was dit er wel eentje waar ik meteen aan dacht.
0: Ja, nou ja, het is eigenlijk, als je zeg maar de titel ziet, het is een ongelofelijke duidelijke plaat Delict. Ik bedoel, het kan niet duidelijker worden omschreven. Het is gewoon echt een bekentenis van een delict. Het is geschreven in de context van de burgeroorlog in Amerika. Maar uitgebracht dus in de jaren 60, eind jaren 60, het hoogtepunt van de Vietnamoorlog. Dus in die zin wordt het echt, spreekt het de pacifisten van toen aan. Ja. Weet je waar we nu mee te maken hebben, Willem?
2: Nou, een onopgeloste zaak.
0: Ja, dit wordt de eerste cold case van Plaat Delict. Wat we gaan doen is, we gaan er een stempel op zetten. Cold case. Hij gaat terug de kast in. En ik denk dat als ik hier 5 van heb, 5 cold cases, dan gaan we gewoon een cold case week doen. Dan gaan we dus de platen opnieuw beschrijven. En dan gaan we denk ik ook een fragmentje laten horen. Dan maken we het iets makkelijker.
2: Nou.
0: Zullen we dat doen?
2: Ja, ik vind het prima. Ik zal nog meer suggesties doen.
0: Ja, denk gewoon lekker door. En heb dus even geduld, want je hebt echt een goede suggestie gedaan. Ik bedank ook iedereen voor het meedenken, want er komen ook heel veel goede suggesties binnen. Maar hij is vandaag gewoon niet geraden. Dus dit wordt een cold case, Willem. Het is een uniek moment.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ja, we bedanken iedereen wel voor de medewerking. Dat natuurlijk wel. En volgende keer beter. Dit is Neil Diamond. At Wild at Heart.
4: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Neil Diamond, Wild at Heart, maakt het 7:50. Inmiddels tijd voor het weer. En het weer krijgen we vanochtend van Jeroen Elfrink. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, de laatste wisselvallige dag vandaag op het programma. En dan gaat de zomer echt aanbreken, tenminste. Er komt mooi weer aan. Wat kunnen we vandaag nog verwachten? Er komen nog wel buien, hè?
1: Ja, vandaag moeten we toch wel rekening houden met buien. Op dit moment is het weer in heel Gelderland droog. We hadden vanmorgen nog een stevige bui boven de Achterhoek. Maar daarna zien we vanmiddag toch nog wel een paar buien over de provincie heen trekken. Tussendoor ook ruimte voor de zon. En met 18 graden is het al niet meer zo heel koud als het de voorgaande dagen was. Wel staat er een vlagige zuidwestenwind, maar het is wel echt de laatste dag met buien. Want vanaf morgen breekt de zon vaker door, wordt het echt prachtig weer al. Nog wel een paar wolkenvelden, maar met temperaturen van 21 of 22 graden is het al heel aangenaam. Vanaf vrijdag wordt het echt zon overgoten. Ook het Pinksterweekend ziet er echt top uit. Het wordt hoogzomer. De temperatuur gaat vrijdag naar 25 graden en zaterdag zelfs naar 28 graden.
0: Dat klinkt hoogzomer. Ik denk ook wel echt wel eens goed smeren dus, hè, deze dagen. Pinksterweekend.
1: Ja, dus... Ja, de zonkracht ligt echt hoog. Zonkracht 7 hebben we zelfs dit weekend. Dat betekent dat je binnen 10 tot 20 minuten kan verbranden. Dus hou daar zeker rekening mee. Overigens ook morgen al, hoor. Een hoge zonkracht, ondanks die iets minder hoge temperaturen. Dus ja, dat is wel iets om rekening mee te houden.
0: Oké. Okay. Jeroen Elfrink van Weerplaza, dankjewel. En over een uurtje spreken we elkaar weer met de update van het weer. Straks na 8 uur op de golfbaan van Keppel. Daar zijn we geweest, waar het niet alleen draaide om winnen, maar ook om vooral om meedoen. En wie hadden ze daar te gast? Guus Hiddink. En die stapte zelfs even in een hele speciale rolstoel, een golfrolstoel, om te ervaren hoe dat gaat. En de avondvierdaagses zijn weer begonnen in onze mooie provincie. Dus er staan weer opa's en oma's met snoep langs de route, sinaasappels en pepermunt en ouders die zweren dat ze echt niks hebben meegegeven. Maar al die kinderen die lopen maar te snoepen en te wandelen. Het is weer begonnen en we zijn een avondje wezen kijken. De Time Bandits, die hoor je nu op Radio Gelderland. Dit is I'm Specialized in You. 8:48, goedemorgen.

0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is?

0: dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
3: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
2: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
4: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
2: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt qua kilometers eigenlijk alles mee, maar er zijn wel aardig wat bijzonderheden in het land, waaronder ook een paar hier in de regio. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch-Utrecht, nog steeds file voor knooppunt Everdingen door gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Waardenburg een file van 12 kilometer en 25 minuten. Verder de A28, Zwolle richting Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk, er ligt aardig wat diesel op de weg. Eerder werd bekendgemaakt dat dit tot 2 uur zou duren. Dat is bijgesteld naar 12 uur vanmiddag. Omrijden tot die tijd kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Anders sta je een half uur in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey buurman.
7: Dag buurvrouw.
6: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
7: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bijna heel Gorssel wordt een 30 kilometer gebied. Dat staat in het nieuwe plan voor de verkeerssituatie in het dorp. Met de maatregel wil de gemeente het dorp veiliger en leefbaarder maken, vooral nu er grote ontwikkelingen op de planning staan. Tot 2030 komen er ongeveer 500 nieuwe woningen bij en wordt de voormalige J.A. de Vullerschool omgebouwd tot een multifunctionele accommodatie. Om verkeersproblemen te voorkomen wil de gemeente auto's minder dominant maken en meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers. De hoofdstraat Noord en Zuid worden opnieuw ingericht met bredere stoepen, veiligere oversteekplaatsen en maatregelen die lagere snelheden afdwingen. Een 42-jarige man is opnieuw opgepakt wegens een zware mishandeling tijdens Oudejaarsavond vorig jaar aan de Lange Garde. Het slachtoffer, een jongen uit het dorp, raakte ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis nadat hij vermoedelijk met een zwaar voorwerp, onder andere op zijn hoofd, was geslagen. Eerder was al een andere verdachte, een 40-jarige man uit Warnsveld, aangehouden, maar hij is inmiddels geen verdachte meer. De 42-jarige man was in januari ook al opgepakt, maar toen weer vrijgelaten. Nu zit hij in volledige beperkingen en mag hij alleen nog contact hebben met zijn advocaat. De politie doet nog steeds onderzoek. Gisteren werd in Warnsveld een reconstructie en visualisatie van het incident uitgevoerd door specialisten van forensische opsporing met behulp van een mobiele PD-unit. Nieuwe aanhoudingen kunnen nog volgen. Het nieuwe regionale merk, de Achterhoek, is gepresenteerd in het Dru Industriepark. Achterhoekse gemeenten en bedrijven werken hiervoor samen om de regio sterker en herkenbaarder te promoten. De slogan van de campagne is: hier doen we gewoon. Het merk draait om een gezamenlijke uitstraling en gedeelde kernwaarden die passen bij de hele regio, zoals werken, toerisme, sport en cultuur. Het initiatief wordt als geslaagd beschouwd als meer jonge mensen naar de Achterhoek komen en blijven wonen en als bedrijven en organisaties de nieuwe huisstijl en waarden actief gaan gebruiken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Gisteren viel er nog wat buien en ook afgelopen nacht was het niet geheel droog. Vanmorgen trok de laatste regen weg. Voor de Achterhoek viel het nog wel meer. De hoeveelheid neerslag daar lag veelal tussen de 2 en de 5 mm de afgelopen 24 uur. En het was niet koud. Afgelopen nacht temperaturen van rond de 11, 12 graden. En vandaag hebben we te maken met wolkenvelden. De zon die komt er af en toe door, maar er vallen ook nog weer enkele buien. Vooral vanmiddag kan er nog een pittig exemplaar bij zitten. De wind die is over het algemeen matig uit west- tot zuidwestelijke richting. En de temperatuur die zal oplopen naar 18 tot 19 graden. Vanaf vanavond en komende nacht dan hebben we te maken met wolkenvelden en opklaringen. Is het ook niet koud met een graadje of 11, maar dan blijft het droog. En vanaf morgen hebben we toch een weersomslag. Het wordt warmer en we gaan een droge periode tegemoet. Temperaturen al snel oplopend. Donderdag wordt het een graad of 23. En vanaf vrijdag hebben we 25 graden of meer. Tijdens het Pinksterweekend, het lange Pinksterweekend, zal het ook zomers warm zijn. Vooral de zaterdag lijkt de warmste dag te worden met toch wel ruim 27 graden. Daarna ietsjes minder. Maar ook de nachten zijn niet koud met 13 tot 15 graden. En de zon die is er veelvuldig bij. Er zal niet veel bewolking aanwezig zijn. Deze periode die duurt ook na de Pinksterdagen nog. Het lijkt erop dat pas eind mei, begin juni, toch weer de eerste buien zich zullen melden. Maar dat is nog ver weg. En voorlopig zal de nattigheid en de kou plaatsmaken voor droogte en ook veel zon en zomerse temperaturen.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De dagelijkse files vallen eigenlijk reuze mee vandaag tijdens de ochtendspits. Maar in de regio zijn een paar bijzonderheden te melden. Allereerst nog altijd de gaten in het asfalt bij knooppunt Everding op de A2, Den Bosch-Utrecht. Vanaf knooppunt Del een file van 12 kilometer en 30 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En ook 30 minuten extra op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. Er staat een file van 9 kilometer door bergingswerk na een ongeluk. Dat duurt nog tot het middaguur. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Voor een echt feest, jullie de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
7: Geen idee. Snoeien?
6: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
7: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
7: Top, gaan wij iets leuks doen.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Door Al Megens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
10: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
9: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom.

0: de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
1: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
0: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen, maar hier en daar gaat het nog steeds bijzonder langzaam. Op de A28 bijvoorbeeld Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Knopend Hoevelaken. 9 kilometer en 30 minuten. 1 rijstrook is dicht. De omrijden kan via Apeldoorn, de A50 en de A1. En op de A2 Den Bosch-Utrecht wordt langzamer gereden tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. 10 kilometer waar je een half uur langer over doet. Er is 1 rijstrook dicht voorlopig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, wetweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 30 mei geeft het koor Canticum uit Gorssel onder de titel Komt Vrienden een concert in kapel op het Rijsselt in Eefde. Hiermee wordt een eerbetoon gebracht aan Nederlandse componisten uit huidige en voorbije tijden. Het koor neemt bezoekers mee op een sfeervolle reis langs koormuziek uit meerdere eeuwen. Canticum staat onder leiding van dirigent Paulien Roosbeek. Fluitiste Esther de Graaf zorgt voor een muzikaal intermezzo. Het concert 30 mei begint om 3 uur. De entree bedraagt €15. Jeugd tot 18 jaar heeft gratis entree. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het koor en aan de zaal.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen, maar hier en daar gaat het nog steeds bijzonder langzaam. Op de A28 bijvoorbeeld, Zwolle Amersfoort, tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken. 9 kilometer en 30 minuten, één rijstrook is dicht. Omrijden kan via Apeldoorn, de A50 en de A1. En op de A2 Den Bosch-Utrecht wordt langzamer gereden tussen Knooppunt Del en Knooppunt Everdingen. 10 kilometer waar je een half uur langer over doet, er is één rijstrook dicht voorlopig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 30 mei geeft het koor Canticum uit Gorssel onder de titel Komt Vrienden een concert in kapel op het Rijnslot in Eefde. Hiermee wordt een eerbetoon gebracht aan Nederlandse componisten uit huidige en voorbije tijden. Het koor neemt bezoekers mee op een sfeervolle reis langs koormuziek uit meerdere eeuwen. Canticum staat onder leiding van dirigent Paulien Roosbeek. Fluitiste Esther de Graaf zorgt voor een muzikaal intermezzo. Het concert 30 mei begint om 3 uur. De entree bedraagt €15. Jeugd tot 18 jaar heeft gratis entree. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het koor en aan de zaal.
0: Radio Ideaal.
2: Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
2: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
3: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
1: Oh? Hoe heet dat, zeg je?
3: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl. We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy, folks. Koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker.

0: Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Hewi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

precies uit het jaar 1999 alweer, deze van Ann Lee en The Two Times. We zitten weer midden van de week, woensdag is het vandaag. Dit is weer een nieuwe aflevering van de muziekservice. Rob de Brouwer tot aan 12 uur hier op Radio Ideaal met de fijne feel good music. Oftewel, zoals wij altijd zeggen, de fijne mix van muziek. En dat doen we nu ook met My.

0: De Spinners. Ja, ze willen eigenlijk liever anders genoemd worden. Officieel is het ook de Detroit Spinners. Working My Way Back to You. Daarvoor een nieuwe. De nieuwe van Gordon. Samen met Replay. En Me Lobby You. En we hadden Michael Bublé. En Haven't Met You Yet.
1: Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.

terug in de tijd met de formatie Cadans uit de eindjaren 80. En dat heette De Wind. Goed, we gaan het even hebben over roken. Ja, namelijk roken beïnvloedt je uiterlijk. 5 kenmerken waaraan anderen het kunnen zien. Een top 5. Op 5 de nagels. Ja, want door nicotine in je sigaret kunnen je nagels en vingers geel uitslaan. En 4 is het haar. Door roken is er minder zuurstoftoevoer in je bloedbaan. En nicotine vanuit de bloedvaten. Daardoor krijg je sneller grijze lokken. Hè? Ik rook toch helemaal niet? Ik rook helemaal niet. Sorry. Sorry. Dan op 3 het gebit. Door tabaksproducten te gebruiken kan er een gelige gloed ontstaan op je tanden. En kan je tandvlees donkerder uitslaan. Op 2 lichaamsvorm. Onderzoek heeft aangetoond dat roken verband heeft met de vorm van je lichaam. Omdat de klieren die hormonen produceren verstoord worden. Ja, je kunt het merken aan de taille bijvoorbeeld. De rest van het bovenlichaam. Ja. Op 2 de huid. Je huid is het grootste orgaan van je lichaam. Wanneer je veelvuldig rookt, kan dit zichtbaar worden op de huid. Je gezicht kan dan rimpelig en grauw van kleur gaan worden. Ja. Ja, dan even terugkomen op dat haar. Ik was vroeger een klein manneke en ik dronk al wat koffie. En toen zei mijn moeder tegen mij, je moet niet zoveel koffie drinken, want anders krijg je rood haar. Dus ze zat op een gegeven moment in de bus in Brabant van Begijk naar Eindhoven. En er zat er voor mij een vrouw met rood haar. Ik stond op en riep keihard in die bus, mam, die vrouw die heeft veel koffie gedronken, want die heeft rood haar. Nou, ik kan je vertellen, de bus die stond een beetje op zijn kop.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Kamp Holterhoek heeft een groot personeelstekort. Er staan nog ongeveer 100 Nederlandse vacatures open, terwijl de Duitse functies bijna allemaal zijn ingevuld. Dit gebeurt op een moment waarop Defensie uitbreidt door de verslechterde veiligheidssituatie en de samenwerking met Duitsland steeds meer wordt. Tijdens een open dag mochten inwoners van Eibergen voor het eerst in 20 jaar het militaire terrein bezoeken. Sommigen maken zich zorgen over veiligheid en mogelijke risico's. Defensie benadrukt daarom extra te investeren in training, materiaal en digitale weerbaarheid. Kamp Holterhoek werd in de jaren 50 gebouwd tijdens de Koude Oorlog als onderdeel van de Nederlandse luchtverdediging. Tegenwoordig is het een zwaar beveiligd communicatie- en defensiecomplex dat opnieuw meer contact zoekt met de omgeving. De tijdelijke opvanglocatie voor 100 asielzoekers aan de Terborgseweg 138 in Doetinchem brengt volgens onderzoek tientallen risico's met zich mee. Uit de analyse blijkt dat er zorgen zijn over mogelijke overlast, criminaliteit, seksuele delicten en spanningen tussen groepen. Daarom werken de gemeente Doetinchem en het COA aan een beheerplan met maatregelen die voor en na de opening van de opvang moeten worden ingevoerd. De opvang mag doorgaan nadat bezwaren tegen de vergunning ongegrond zijn verklaard. De opening wordt in de zomervakantie verwacht. De gemeente zegt de zorgen van inwoners serieus te nemen. Politie, Openbaar Ministerie en gemeente houden mogelijke risico's voor de openbare orde volgens de gemeente voortdurend in de gaten. Hardlopen is populairder dan ooit in de Achterhoek, wat duidelijk zichtbaar is aan de groeiende deelname aan hardloopevenementen zoals halve marathons en regionale runs. Maar atletiekverenigingen merken die populariteit niet altijd in hun ledenaantallen. Volgens de verenigingen kiezen veel mensen ervoor om zelfstandig te hardlopen, omdat dat flexibel en laagdrempelig is. De stap naar een atletiekvereniging voelt voor sommigen juist groot of intimiderend, vooral vanwege trainingen op de baan en het idee dat prestaties centraal staan. De grote uitdaging voor de atletiekverenigingen is hoe ze de groeiende groep recreatieve hardlopers kunnen overtuigen om zich aan te sluiten bij een club. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Gisteren viel er nog wat buien en ook afgelopen nacht was het niet geheel droog. Vanmorgen trok de laatste regen weg. Voor de Achterhoek viel het nog wel meer. De hoeveelheid neerslag daar lag veelal tussen de 2 en de 5 mm de afgelopen 24 uur. En het was niet koud. Afgelopen nacht temperaturen van rond de 11, 12 graden. En vandaag hebben we te maken met wolkenvelden. De zon die komt er af en toe door, maar daar vallen ook nog weer enkele buien. Vooral vanmiddag kan er nog een pittig exemplaar bij zitten. De wind die is over het algemeen matig uit west tot zuidwest richting en de temperatuur die zal oplopen naar 18 tot 19 graden. Vanaf vanavond en komende nacht dan hebben we te maken met wolkenvelden en opklaringen. Is het ook niet koud met een graadje of 11, maar dan blijft het droog. En vanaf morgen hebben we toch een weersomslag. Het wordt warmer en we gaan een droge periode tegemoet. Temperaturen al snel oplopend. Donderdag wordt het een graad of 23. En vanaf vrijdag hebben we 25 graden of meer. Tijdens het Pinksterweekend, het lange Pinksterweekend, zal het ook zomers warm zijn. Vooral de zaterdag lijkt de warmste dag te worden met toch wel ruim 27 graden. Daarna ietsjes minder. Maar ook de nachten zijn niet koud. Met 13 tot 15 graden. En de zon die is er veelvuldig bij. Er zal niet veel bewolking aanwezig zijn. Deze periode die duurt ook na de Pinksterdagen nog. Het lijkt erop dat pas eind mei, begin juni, toch weer de eerste buien zich zullen melden. Maar dat is nog ver weg. En voorlopig zal de nattigheid en de kou plaatsmaken voor droogte en ook veel zon en zomerse temperaturen.

De dames Fun Fun en Color My Love. Natuurlijk, ook op deze woensdag gaan we onze verjaardagslijst. Ik geloof een stuk of 5, 6-jarige Jobs zie ik zo weer staan. Vandaag is jarig de zoon van een bekende Amsterdamse zanger Max van Praag. Hij was vroeger vooral te horen bij Radio Veronica. Hij deed ook nog iets met Nederland Muziekland op televisie presenteren vroeger. Giel van Praag. Hij wordt 77 jaar. Nederlands postjournalist, programmamaker Harry Vermegen. Die viert vandaag zijn 76e verjaardag. En ook is jarig Nederlands fotograaf Anton Corbijn. Hij wordt 71 jaar. En we hebben nog een Amerikaanse rapper. En die had destijds nogal een liedje gemaakt met Tiësto deze.

0: Het is namelijk de Amerikaanse rapper Busta Rhymes, 54 jaar. Nederlandse actrice Abby Hoes, zij wordt vandaag 32 jaar. En dan heb ik nog één Nederlandse zanger, niet de minste. Een Nederlandse zanger, muziekproducent en songwriter. En dit vind ik zo'n leuk liedje, dat moeten we toch weer een keertje gaan draaien dit. Zo leuk dit.
1: En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met brandweer en het harde winter.
0: Ja, brandweer. Ja. Natuurlijk, Boudewijn de Groot. Leuk liedje deze van Jimmy. Boudewijn de Groot, die viert vandaag zijn 82e verjaardag alweer. Dan zeg ik op deze woensdag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

hoorde de formatie Coldplay met Viva La Vida. En zojuist Ons Ideaal de hele week. Dat is deze nieuwe van Sineke. En die heet Ik Doe Wat Ik Wil. Goed, we gaan pauzeren tot aan 11. En dat doen we met een zomers plaatje. Want ik heb me laten vertellen dat het Pinksterweekend wel eens aardig leuk kan worden. Qua weer, qua temperatuur. Ja goed, laten we het hopen. Want er is niets zo onvoorspelbaar als het weer. Dat verandert met de dag. Maar goed, laten we het beste van hopen. Een voorproefje met een zomers plaatje van Ina en Hat.

0: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
0: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café De Tol, het Angewoon Weert.

0: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hey,

Fijn dat je erbij bent. En zit jij momenteel aan de koffie of de thee? Ja, dan zeg ik heel smakelijk, want wij slepen je altijd in de ochtend door de koffie, thee en de boterhammetjes. Eternal, I wanna be the only one. En nu tijd voor het Nederlandstalig. We gaan een spiksplinter nieuwe doen. De laatste nieuwe van Yves Berendsen. En die heet Droom jij over mij vannacht. Ik zie

0: Je hoorde achtereenvolgens muziek van Evens Berendsen, zijn nieuwe Droom jij over mij vannacht. En Simply Weird hadden we met de Fairground. En zojuist uit de jaren 70, Queen en de Killer Queen. Nog een hele leuke Nederlandstalige. Hij is maar een klein jaartje, anderhalf jaar oud. Een opname van Tim Schot met Wie zie ik zo?
1: Wereld.

Leuke en gezellige muziek uit 1997. Cortina and the Waves en de Love Shine a Light. Even een spannend muziekje. Ja. Namelijk zeldzame Spaanse stierspin zet het Nederlands dorp op stelten. Ai, ai, ai. Ja, zijn leefgebied die strekt zich normaal gezien enkel uit over Spanje, Portugal en delen van Noord-Afrika. Maar één exemplaar, die maakte de verre reis. Hier naar Gelderland, oei oei oei, naar het Nederlandse dorpje Nunspeet. De zeldzame Spaanse stierspin is ook bekend onder een andere Latijnse benaming, de Marcolele Capeliana, en is verzeild geraakt in Nederland. Het diertje is vermoedelijk meegereisd met een lading olijfbomen en andere exotische planten. Hij liep vrolijk over een Nederlands terras. Dit werd afgelopen vrijdag opgemerkt bij een terras van een woning in Nunspeet in de provincie Gelderland. Ja, de bewoners die belden meteen de dierenambulance Noordwest-Veluwe. Ja, deze Spaanse stierspin die komt normaal gezien niet voor in Nederland. De Spaanse stierspin is een van de grootste spinnensoorten in Europa. En hij ziet er met zijn dikke kaken best gevaarlijk uit. Zijn beet kan pijnlijk zijn. Maar het gif is gelukkig niet dodelijk voor mensen. Dat vertelt de medewerker van de dierenambulance. Nou goed, afgelopen vrijdag dus gevonden. In dus meegereisd met een lading olijfbomen of andere exotische planten uit Spanje of Portugal. Nou goed, het bijzondere spin. Die krijgt inmiddels een mooi opvang in een mooi opvangadres. Ja, waar al meerdere Spaanse stierspinnen.

goud van oud. Dat kunnen we deze zeker noemen. De formatie Blue Haze, 1972 alweer. We gaan weer terug naar een nieuw feitje. Wat ik er de afgelopen week weer even heb uitgevist. Het gaat over de zangeres Shakira. Namelijk een Spaans gerechtshof heeft Shakira vrijgesproken van belastingfraude over het jaar 2011. De Spaanse fiscus die moet nu de boete die Shakira heeft betaald plus rente terugbetalen. Bij elkaar gaat het maar liefst om een bedrag van 60 miljoen euro. De Colombiaanse zangeres die kreeg de boete omdat ze in 2011 meer dan 183 dagen in Spanje zou hebben gewoond en daarom ook daar belasting had moeten betalen. Maar het hof zegt dat de fiscus onvoldoende bewijs heeft geleverd. De fiscus die kan nog in beroep gaan bij het Hooggerechtshof. Over 2012 tot 2014 trof Shakira een schikking. Ze erkende schuld en betaalde de helft van de 14,5 miljoen euro die de fiscus eiste. En dat blijft zo.

0: We gingen zojuist terug in de tijd met In Excess, de Australische formatie met The Disappear. En zojuist Rolf Sanchez. En deze Rolf Sanchez die komt in ja, het dorpje Wiel. Ja, hier niet heel ver vandaan in Wiel. Daar komt hij tijdens de zomerfeesten, de dorpsfeesten moet ik zeggen. In Wiel gaat hij optreden. Samen trouwens nog met Samuel Welten en de Snollebollekes, want ook die komen daar.
1: De muziekservice, de drijfveer van de dag.

Sasha was dit met I Feel Lonely. Ja, misschien dadelijk wel, want het zit er alweer op deze woensdag, midden van de week, 12 uur, dan gaat hij doormidden. En morgen op de donderdagochtend zijn we er weer vanaf 10 uur met een nieuwe frisse lijst van de muziekservice. Voor nu zeg ik in ieder geval een hele fijne dag gewenst. En ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. Tot morgen vroeg. Eruit met onder andere deze uit de midden jaren 80, Murray Head en One Night in Bangkok.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw...

0: aflevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer

0: Men vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen 1000 meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dank maar weer.

0: going to Ibiza.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halleheide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halleheide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
1: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Op de Borculoosweg in Ruurlo is vanochtend één persoon gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Rond 7:30 wilde een bestuurder van een busje de weg oversteken richting de Hufteweg, maar zag daarbij een auto van links over het hoofd. Hierdoor botsten ze hard op elkaar. De bestuurder van de personenauto raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het busje raakte niet gewond. Door het ongeluk werd de weg tijdelijk afgesloten. Verkeer werd omgeleid. Een bewoner in Ulft ontdekte maandagavond schade aan zijn geparkeerde Opel Corsa. Een kapotte koplamp, een ontwrichte bumper en opvallend genoeg een grote hoeveelheid ijs in de lamp. Volgens een buurvrouw viel het ijs letterlijk uit de lucht. Een meteoroloog van Weerplaza denkt dat het geen natuurlijk weersverschijnsel is. Hij nam contact op met een sterrenkundige die gespecialiseerd is in vallend ijs. Volgens hem gaat het waarschijnlijk om ijs dat zich aan een vliegtuigromp of vleugel heeft gevormd en tijdens de landing is losgeraakt. De schade aan de auto is ongeveer €545 en wordt waarschijnlijk niet door de verzekering vergoed. Gelukkig kan de inwoner zijn auto nog voor zijn vakantie laten repareren bij een garage in Terborg. Bij een autosloperij aan de Industrieweg in Zutphen is afgelopen nacht rond 3:45 brand uitgebroken. Een passerende beveiliger ontdekte rookwolken en waarschuwde de hulpdiensten. Ongeveer 10 sloopauto's hebben in brand gestaan. De brandweer kwam ter plaatse met een bluswagen en een extra waterwagen om voldoende bluswater beschikbaar te hebben. Bij de brand ontstonden flinke rookwolken, maar die trokken over het bedrijventerrein en niet richting huizen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 31 mei laten de leerlingen van de balletlessen van Boogie Boogie in de voorstelling Magische Momenten zien wat ze in de lessen geleerd hebben. Dansende leerlingen van vier verschillende groepen laten bewondering, schittering en natuurlijke magische momenten in vorm van dans, muziek, expressie en meer zien. Iedere balletliefhebber is welkom de voorstelling te komen bekijken. De voorstelling begint om 11 uur en vindt plaats in de theaterzaal van Boogie Boogie in Winterswijk. Kaartjes kosten €5 en zijn te bestellen via info@boogieboogie.nl. Een consumptie is bij de prijs inbegrepen. De entree voor kinderen tot 4 jaar is gratis.
0: Radio Ideaal

0: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekking.

0: ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
0: Zaterdag 6 juni naar het jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
3: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
4: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
5: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
3: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
5: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop.
4: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
5: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
4: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
3: Dat jullie dit doen vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
6: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
7: Doneren? Ga naar inactievoormS.nl.
8: Schat, de oprit is echt bult en gat.
9: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
8: Veldhuizen wie?
9: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
8: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
10: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
11: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In Baak wordt een openluchtspel opgevoerd op de Schooldijk 6. In 4 bedrijven volgen bezoekers het wel en wee van boerenfamilie Willemsen, bestaande uit opa en oma en het echtpaar Willemsen en hun puberdochter. Ze krijgen een nieuwe buurman, Leo Jansen, uit de stad naast zich wonen. Deze alternatieveling en zijn vrienden worden met wantrouwen bekeken. Normen, waarden en ideeën van de twee buren en die van ouders en grootouders, dochter en kleindochter liggen nogal uiteen. Bovendien is de taal die ze spreken soms letterlijk en figuurlijk anders. Dit levert over en weer de nodige wrevels, stekeligheden en spraakverwarringen op, waardoor zaken dreigen te ontsporen. Het verhaal neemt echter een onverwachte wending. Komt alles op zijn pootjes terecht? Het originele toneelstuk van Henk Straalman is bewerkt door de tekstgroep van Openluchtspel Baak. De speeldata zijn 15 en 16 mei, 20 mei en 23 en 24 mei. Kaarten zijn te bestellen op www.openluchtspelbaak.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 3 juni een orchideeënwandeling langs de Lindense Laak. Struinend door de weilanden en langs de oevers van de Lindense Laak komen op verscholen plekken verschillende soorten orchideeën voor. Deze planten houden van natte graslanden. Je komt ze langs de gebaande wegen en paden niet zo gauw tegen, maar de boswachter weet de weg. De wandeling op 3 juni staat om 2 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige waterdichte schoenen of laarzen worden aanbevolen omdat het behoorlijk drassig kan zijn.
0: Radio Ideaal

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: De Kovic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Willems Corner, de gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 8:00 's avonds.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Dag buurvrouw.
7: Hey buurman.
6: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
7: Dank je, mooi hè.

0: laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halleheide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halleheide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bijna heel Gorssel wordt een 30 kilometer gebied. Dat staat in het nieuwe plan voor de verkeerssituatie in het dorp. Met de maatregel wil de gemeente het dorp veiliger en leefbaarder maken, vooral nu er grote ontwikkelingen op de planning staan. Tot 2030 komen er ongeveer 500 nieuwe woningen bij en wordt de voormalige J.A. de Vullerschool omgebouwd tot een multifunctionele accommodatie. Om verkeersproblemen te voorkomen wil de gemeente auto's minder dominant maken en meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers. De hoofdstraat Noord en Zuid worden opnieuw ingericht met bredere stoepen, veiligere oversteekplaatsen en maatregelen die lagere snelheden afdwingen. Een 42-jarige man is opnieuw opgepakt wegens een zware mishandeling tijdens Oudejaarsavond vorig jaar aan de Lange Garde. Het slachtoffer, een jongen uit het dorp, raakte ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis nadat hij vermoedelijk met een zwaar voorwerp, onder andere op zijn hoofd, was geslagen. Eerder was al een andere verdachte, een 40-jarige man uit Warnsveld, aangehouden, maar hij is inmiddels geen verdachte meer. De 42-jarige man was in januari ook al opgepakt, maar toen weer vrijgelaten. Nu zit hij in volledige beperkingen en mag hij alleen nog contact hebben met zijn advocaat. De politie doet nog steeds onderzoek. Gisteren werd in Warnsveld een reconstructie en visualisatie van het incident uitgevoerd door specialisten van forensische opsporing met behulp van een mobiele PD-unit. Nieuwe aanhoudingen kunnen nog volgen. Het nieuwe regionale merk, de Achterhoek, is gepresenteerd in het Dru Industriepark. Achterhoekse gemeenten en bedrijven werken hiervoor samen om de regio sterker en herkenbaarder te promoten. De slogan van de campagne is: hier doen we gewoon. Het merk draait om een gezamenlijke uitstraling en gedeelde kernwaarden die passen bij de hele regio, zoals werken, toerisme, sport en cultuur. Het initiatief wordt als geslaagd beschouwd als meer jonge mensen naar de Achterhoek komen en blijven wonen en als bedrijven en organisaties de nieuwe huisstijl en waarden actief gaan gebruiken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici. Anderen uit eigen beweging. Het weer. Buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
2: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
3: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
4: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
5: Hé, hey, ga eens naar Pyrex Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
3: Oh, hoe heet dat zeg je?
5: Pyrex Zonwering. Kijk maar eens op pyrexzonwering.nl. We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 6 juni vindt er voor de vierde keer in de Matelier in Groenlo een muziekmarkt plaats. Verkopers, handelaren van jong en oud mogen muziekinstrumenten verkopen of ruilen, maar ook bladmuziek, onderdelen of wat dan ook. Als dit maar met muziek te maken heeft. De aanmeldingen druppelen inmiddels binnen, maar er is nog voldoende plek voor potentiële verkopers. Een kleine opsomming van muziekspullen, blaasinstrumenten, gitaren, drumstellen en onderdelen, LP's, CD's, versterkers, microfoons, effectapparaten en dergelijke. Daarnaast zou het een mooie aanvulling zijn als er ook violen en andere klassieke instrumenten te koop aangeboden worden. Voor deze items is er zeker nog voldoende plek. Particulieren die ergens nog een muziekinstrument hebben liggen dat niet meer gebruikt wordt en wel willen verkopen of ruilen, is er ook nog voldoende plek. Het karakter van de muziekmarkt is vooral dat het laagdrempelig en gezellig moet zijn. Wat dat betreft is er meer mogelijk dan alleen verkoop of ruilen. Als er kinderen of volwassenen zijn die niets te koop hebben, maar graag hun kunnen willen laten zien en horen, zoals op een vrije markt wel vaker te zien is, dan mag dat ook. De muziekmarkt vindt plaats van 10 tot 4 uur in en om de Matelier in Groenlo. Om de kosten een klein beetje te dekken, vraagt de organisatie voor de verkopende deelnemers een bijdrage van €12,50 per tafelplek. Voor de bezoekers van de muziekvrijmarkt is de entree vrij.
0: Radio Ideaal.

Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek... Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Italiaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En dat koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 5 minuten. A50 Arnhem richting Os. Voor Heteren 5 minuten vertraging. Voor Ravenstein ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
6: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub. Gebracht en weer opgehaald. De Covic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
7: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
8: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni gaan wandelaars weer wandelen door het mooie stadje Lochem. Het wordt een bijzondere editie, het is namelijk de 50ste dit jaar. En dat laat de organisatie niet zomaar voorbij gaan. Ze hebben leuke en speciale dingen bedacht. De inschrijving voor de Lochemse Avondvierdaagse is digitaal en aanmelden kan via de website van de Avondvierdaagse Lochem.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Kamp Holterhoek heeft een groot personeelstekort. Er staan nog ongeveer 100 Nederlandse vacatures open, terwijl de Duitse functies bijna allemaal zijn ingevuld. Dit gebeurt op een moment waarop Defensie uitbreidt door de verslechterde veiligheidssituatie en de samenwerking met Duitsland steeds meer wordt. Tijdens een open dag mochten inwoners van Eibergen voor het eerst in 20 jaar het militaire terrein bezoeken. Sommigen maken zich zorgen over veiligheid en mogelijke risico's. Defensie benadrukt daarom extra te investeren in training, materiaal en digitale weerbaarheid. Kamp Holterhoek werd in de jaren 50 gebouwd tijdens de Koude Oorlog als onderdeel van de Nederlandse luchtverdediging. Tegenwoordig is het een zwaar beveiligd communicatie- en defensiecomplex dat opnieuw meer contact zoekt met de omgeving. De tijdelijke opvanglocatie voor 100 asielzoekers aan de Terborgseweg 138 in Doetinchem brengt volgens onderzoek tientallen risico's met zich mee. Uit de analyse blijkt dat er zorgen zijn over mogelijke overlast, criminaliteit, seksuele delicten en spanningen tussen groepen. Daarom werken de gemeente Doetinchem en het COA aan een beheerplan met maatregelen die voor en na de opening van de opvang moeten worden ingevoerd. De opvang mag doorgaan nadat bezwaren tegen de vergunning ongegrond zijn verklaard. De opening wordt in de zomervakantie verwacht. De gemeente zegt de zorgen van inwoners serieus te nemen. Politie, Openbaar Ministerie en gemeente houden mogelijke risico's voor de openbare orde volgens de gemeente voortdurend in de gaten. Hardlopen is populairder dan ooit in de Achterhoek, wat duidelijk zichtbaar is aan de groeiende deelname aan hardloopevenementen zoals halve marathons en regionale runs. Maar atletiekverenigingen merken die populariteit niet altijd in hun ledenaantallen. Volgens de verenigingen kiezen veel mensen ervoor om zelfstandig te hardlopen, omdat dat flexibel en laagdrempelig is. De stap naar een atletiekvereniging voelt voor sommigen juist groot of intimiderend, vooral vanwege trainingen op de baan en het idee dat prestaties centraal staan. De grote uitdaging voor de atletiekverenigingen is hoe ze de groeiende groep recreatieve hardlopers kunnen overtuigen om zich aan te sluiten bij een club. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Gelderland staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikkerk Driel 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijsoord 10 minuten. Op de A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst 10 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: www.vleesmonument.nl.
1: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrus. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrussen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrussen.nl.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna €2,8 miljard. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Beest en Knoop het Everdingen 10 minuten vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoop het Bankhoef 10 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hey buurman.
10: Dag buurvrouw.
9: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
10: Dank je. Lekker hè?
0: Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

0: www.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Knoopend Everdingen is de vertraging een kwartier. Wegdek is beschadigd. 1 rijstrook is daar dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Nijkerk en Harderwijk een kwartier oponthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor Knoopend Bankhoef 10 minuten. De A50 van Arnhem naar Os tussen Grijshoort en Heteren een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten. De N233 Kesteren richting Veenendaal voor Renen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van de podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van de Putten met het NOS Journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de

0: Oh, en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Gelderland staan nog files op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen een kwartier oponthoud. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk, 20 minuten extra reistijd. De A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en knooppunt Bankhoef, 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. DD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op ddsnacks.nl.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Op de Borkeloosweg in Ruurlo is vanochtend één persoon gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Rond 7:30 wilde een bestuurder van een busje de weg oversteken richting de Hufteweg, maar zag daarbij een auto van links over het hoofd. Hierdoor botsten ze hard op elkaar. De bestuurder van de personenauto raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het busje raakte niet gewond. Door het ongeluk werd de weg tijdelijk afgesloten. Verkeer werd omgeleid. Een bewoner in Ulft ontdekte maandagavond schade aan zijn geparkeerde Opel Corsa. Een kapotte koplamp, een ontwrichte bumper en opvallend genoeg een grote hoeveelheid ijs in de lamp. Volgens een buurvrouw viel het ijs letterlijk uit de lucht. Een meteoroloog van Weerplaza denkt dat het geen natuurlijk weersverschijnsel is. Hij nam contact op met een sterrenkundige die gespecialiseerd is in vallend ijs. Volgens hem gaat het waarschijnlijk om ijs dat zich aan een vliegtuigromp of vleugel heeft gevormd en tijdens de landing is losgeraakt. De schade aan de auto is ongeveer €545 en wordt waarschijnlijk niet door de verzekering vergoed. Gelukkig kan de inwoner zijn auto nog voor zijn vakantie laten repareren bij een garage in Terborg. Bij een autosloperij aan de Industrieweg in Zutphen is afgelopen nacht rond 4:15 brand uitgebroken. Een passerende beveiliger ontdekte rookwolken en waarschuwde de hulpdiensten. Ongeveer 10 sloopauto's hebben in brand gestaan. De brandweer kwam ter plaatse met een bluswagen en een extra waterwagen om voldoende bluswater beschikbaar te hebben. Bij de brand ontstonden flinke rookwolken, maar die trokken over het bedrijventerrein en niet richting huizen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
0: Het weer in de regio.
2: De afgelopen dag hadden we nog met wat buien te maken. Vooral in de middag viel er wat stevige buien. Tussendoor kwam de zon er ook wel door. En ja, die temperatuur die liep al op naar 18 tot 19 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Vanavond is het al op de meeste plaatsen gewoon droog en dan volgen er wat opklaringen. En komende nacht hebben we wolkenvelden, maar ook opklaringen. De wind die neemt gas terug en dan liggen de minima rond de 11 graden. Morgen, de donderdag, is er in eerste instantie nog wel wat bewolking aanwezig. Maar ook af en toe al wat zon. Maar geleidelijk aan krijgt de zon toch de overhand. Het blijft donderdag al droog. En bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind loopt dan de temperatuur al op naar 22 graden. In de avond klaart het op en in de nacht naar de vrijdag is het helder en dan koelt het af naar 11 tot 12 graden. Vrijdag en in het lange Pinksterweekend wordt het zomers warm. Temperaturen lopen nog wat verder op tot boven de 25 graden. Plaatselijk kan het zelfs 26 tot 28 graden worden op de Pinksterdagen. Het blijft voorlopig dus dan doorzomeren die vanaf morgen wordt ingezet en het blijft dan ook droog. De zon die gaat de hoofdrol spelen aan 12, 13 uur zonneschijn en ook na de Pinksterdagen blijft er nog wat doorzomeren. Verder blijft het voorlopig ook nog droog en zonnig. Het wordt na de Pinksterdagen ja, geleidelijk aan iets minder warm, maar altijd nog temperaturen van rond de 25 graden.
3: That's weird. Song called Another 45 Miles to Go.

met fouten en gebreken. Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan, het is geven en

0: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Gas, water, licht.
5: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
9: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
8: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
10: De laatste wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
8: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 9 ProRail.
10: De laatste wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
8: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht.

0: Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
1: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
2: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
0: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
2: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop.
1: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
2: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
1: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
0: Dat jullie dit doen vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
3: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
4: Doneren? Ga naar inactievoor MS.nl.

muziek van John Bon Jovi op de radio. En welkom, lieve luisteraars, op deze woensdagavond. 7 minuten over de klok van 7, dubbele tijdmelding. En er komt lekker weer aan, dus we kunnen lekker gaan genieten de komende dagen. En het wordt in het weekend zelfs bijna 30 graden. Laten we lekker mee gaan zingen.

coach is niet altijd best. 15 minuten over de klok van 7 geworden op deze fantastische zender. Radio Ideaal, daar luister je naar. Leuk dat je luistert. En wil jij nou op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws? Ga dan even naar onze website rtvideaal.nl. Ja, dan kan je van alles en nog wat lezen. Ik heb een hele leuke plaat van Phil Collins voor je klaarstaan. Even lekker swingen. Straks natuurlijk nog die Night is Reloaded om 7:30. Hier is Hang In en Long Enough. Phil Collins op Radio Ideaal.

0: jij! Knap heb een frituurbaum op 180 en de platen op 45 toeren, hem!
1: 100 lieben glazen globen.

dit is een heel klein singeltje. Dit is wel een heel leuk hoesje, moet ik zeggen. Want het is een kleurrijk hoesje. Helemaal mooi rood met mooie gele letters erop. En het lijkt wel een stripverhaaltje wat erop staat. Even kijken, wat staat er op de andere kant van het hoesje? All I Want staat er op de andere kant. Op de B-kant staat All I Want. Op bladden 1998, hè. The Offspring en Pretty Fly for a White Guy. Om 19:30 gaan we natuurlijk nog eventjes met jou terug naar de jaren 90. Heb ik een hele mooie danceplaat voor je klaarstaan. Maar we blijven nog heel eventjes in de jaren 90. Want ik heb een klein verzoekje gekregen of ik echt Cilia Romblie wil draaien. Hemel en aarde. Nou. Het toeval wil dat ik hem klaar heb gezet. En dan komt hij dan ook voor jou. It's Cilia Romblie. Deze heerlijke plaat. Hemel en aarde.

0: Love and Pride. Dan zongen ze over de groep King. 3 minuten over de klok van 19:30. Ik heb even het weerbericht voor je erbij gepakt voor de komende dagen. En laten we eens even beginnen met vanavond, want dan trekken namelijk de laatste buitjes naar het oosten weg en volgen er opklaringen en komende opklaringen. Komende zijn de wolkenvelden, dat klopt voor geen meter. Maar even. In ieder geval, het wordt 11 graden vannacht. Goed, dat is weer lekker, het weerbericht. Hey, donderdag is er in eerste instantie nog wel bewolking met af en toe een zonnetje. En in de middag is er gelukkig wat meer zon te zien. Het blijft droog met een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind. En het wordt morgen tot ongeveer tussen de 21 en 23 graadjes. In de avond klaart het dan op. En in de nacht naar vrijdag is het helder en koelt het af weer naar zo'n 11 graden. En vrijdag in het lange Pinksterweekend wordt het zomers met, even kijken... Met op vrijdag 23 tot 25 graden. Zaterdag op Pinksterdagen wordt het nog warmer met een middag temperatuurtje rond de 27 graden. Nou, we worden weer verwend. En als het nou ook eens een keer aanblijft en niet na 2 dagen weer begint te omweren, dat zal natuurlijk weer mooi zijn. In ieder geval lekker voor het Pinksterweekend als je nog even lekker naar de camping gaat of zo. Hè? Lieve luisteraars, we zijn toegekomen aan de Nighties Reloaded voor deze week. Ik heb er een hele mooie klaarstaan. En dat is er een van Max. En het liedje heet No More.
1: De muziekmix. Back to the 90s.

mine klipper. Ja, hør jeg så langt i hodet om. Juhu!

Het is eigenlijk een beetje gek uit de jaren 90 dit, hè? Winter met Clean and Dedicated, the one I love, op Radio Ideaal.

staan voor je. Dat betekent dat wij gewoon doorgaan naar de volgende plaat. En ik wil niet deze draaien, maar een andere. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon deze doen. Huey Lewis en de Nieuws. En het liedje heet Hip to be Square.

muziek van Crossup op de radio in All My Life. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van het allereerste uurtje van de muziekmix op deze fijne woensdagavond. Ik ga denk ik zo eens eventjes naar beneden lopen om eventjes een lekker bakje koffie te gaan halen. Met een klein beetje melk en een heel klein beetje suiker. En dan zie ik je natuurlijk aan de andere kant straks van 8 uur bij je terug. Daar gaan we nog heel veel leuke platen voor je draaien. En ik heb er nog eventjes eentje voor je klaarstaan voor de klok van 8 uur. En je merkt het, ik probeer de tijd een beetje vol te praten, want... Letterlijk nog 10 seconden. Oh, dat gaat lekker. Ze kijken me hier allemaal aan van, wat ben jij in godsnaam aan het doen? Nou, ik probeer een radio maar programma te maken. Goed. Ik mag hem instarten, Roxy Dekker.

0: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem. En laat je verrassen door vroeger.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
6: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
5: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen bankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden.

0: Nou, je kan al wel merken dat het steeds langer licht wordt, hè? Want normaal was het rond de 8 uur alweer lekker donker en in het tweede uurtje. En nu als ik naar buiten kijk, zie ik het voorzichtige zonnetje nog. Luisteraars, welkom terug in het tweede uur van de muziekmix op deze fijne woensdagavond. We gaan straks nog eventjes op zoek naar een polkaplaat. Ik heb nog geen polkaplaat bedacht. Misschien als iemand nog een leuke polkaplaat weet, laat het me even gauw weten. Wel een foute plaat voor je nog in dit uurtje. En we gaan straks nog even koffie drinken met je. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we eerst nog even een lekkere plaat uit de regio. Ik noem het Normaal. En ze hebben het over Heidi.
1: Dit is Danny met de muziekmix.

vandaag. Want ik moet eventjes naar links kijken. Vorige week had ik hem er niet staan, maar nu staat hij er toch echt. Hij kijkt mij met het goede oortje de goede kant uit. En ik ga hem pakken, want het is namelijk mijn...

Jack. Daarvoor hadden we nog Jamiroquai en Deeper Underground. 7 minuten voor de klok van, wat is het ook alweer, 8:30 geworden. Ja, en iedere week ga ik weer een liedje draaien van het Spotify-lijstje van een vriend van mij. Die heeft zo'n enorme goede smaak qua muziek. En ik heb een weddenschap verloren, dus ik moet zijn platen gaan draaien. Dus nou, we zijn aangekomen bij deel 23. En ik heb gewoon, ik heb het lijstje maar geopend. Ik heb maar met mijn vinger langs het lijstje gegaan. Ik denk, weet je wat, die doen we. Nou, en wat wil? Het is nog een beetje een liedje wat een beetje in de buurt komt van het weer, zeg maar, van de aankomende dagen. Want het wordt er toch wel weer een beetje tijd voor, het barbecuen. En misschien voel je hem al een beetje aankomen. We gaan het barbecue lied draaien van Kees Dix. Ja, en hou je nou niet van die plaats, zet dan de radio wat zachter en zet hem dadelijk weer wat harder. Maar goed, ik moet hem gaan draaien.

Volgens mij is er deze week een nieuwe film uitgekomen van Michael Jackson, hè? In ieder geval van zijn beginjaren. Ik heb hem nog niet gezien, maar heb jij hem gezien? Laat het me even weten. En of het een beetje een leuke film is om naar te kijken, dan ga ik er ook eventjes naar op zoek. Smooth Criminal, Michael Jackson. En daarvoor nog Bruce Hornsby en de dinges. That's the way it is. Berichten binnen. Danny, het is half geweest. En waarom is die polkaplaat dan niet geweest? Nou, ik zal je even zeggen. Ik had een hele leuke single gevonden in mijn kleine platenbakje. In mijn kleine platenbakje met polkaplaatjes. Maar die plaat is niet meer goed. Ja, jammer maar helaas. Dat ding is ook al zo oud, die platen die ik hier heb liggen. De helft van de tijd liggen ze in de zon. Nou ja, goed. Iets wat je niet moet doen met platen is het in de zon leggen. En ja, dat heb ik dus wel gedaan. Nou goed, die plaat kan weg. Maar ik heb een andere eventjes last minute gevonden.

0: Domino's en het liedje Laila. En hij gaat geloof ik nog een kleine 5 minuten verder. Ik heb nog een verzoekplaatje binnengekregen of ik even een plaatje van Herman Brood wil draaien. Nou, dat gaan we dan doen. Never Be Clever. Onder de bom alweer een verzoekplaat.
1: Verzoekplaat. Jongen.

even een klein beetje doorbijten. En ja, de echte zomeravonden komen er weer aan. Die barbecue kan weer uit het vet gehaald worden. En ik denk dat ik hem ook van het weekend maar eens eventjes goed schoon ga maken. Misschien ga je zelf nog eventjes lekker de tuin in.

doe ik dan ook. Genieten van de Pinksterdagen. En blijf vooral luisteren naar de programma's van Radio Ideaal. We gaan eruit met een hele lekkere plaat, al zeg ik het zelf. Nog eventjes lekker stampen, nog even die voetjes van de vloer. Ik heb het over de Two Brothers on the Fourth Floor. Oftewel de twee broers op de vierde verdieping. En het liedje heet Come Take My Hand. Tot volgende week.

0: Hoogling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
5: Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
6: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzel elementen in Maastricht arriveert.
5: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vertrouw dichtbij
8: in de Achterhoek.
7: Hey, Radio Ideaal.
3: Dit is het Muziekcafé. Elke woensdagavond tussen 9 en 11 uur.

denk altijd, wordt het de meest. Maar het liedje komt van origine uit 1963 en dan wordt het gezongen door Neil Levinson van Randy and the Rainbows. En dan heet het Denise Ze met een E erachter, ja. Dus we dachten, weet je wel, beginnen met een plaatje met een mooi verhaal. Ja. Dankjewel Danny Teunissen voor een hele fijne editie van Ideaals Muziekmix. Elke woensdagavond tussen 7 en 9 uur. En van harte welkom. Ik zat trouwens even kijken. Ja, hallo café. Hallo, ja. Gezellig, hé. Ja, ik weet het wel. Rustig aan. Het heeft even geduurd. Vorige week waren we natuurlijk niet, maar ja, dat kan gebeuren. We hadden toen de keidagen in Lochem. Ja, er zijn soms prioriteiten. Het is bijna 9 over 9. Tot 11 uur vanavond is het Ideaals Muziekcafé met heel veel goede nieuwe liedjes in het eerste uur. En straks tussen 10 en 11 doen we het samen. Lekker rustig. Veel plezier!

gehad om en fijn dat je hebt afgestemd op Radio Ideaal. Natuurlijk bedanken wij de man die werd toegezongen in het liedje van Blondie uit 1979. Denise, dat liedje trouwens van Blondie is gebaseerd op een verhaal over een

Nou, ik zou hem graag willen zien, hoor. De kamer van Davina P. Een ontzettend. Ik weet niet of het ontzettend groot is. Ontzettende bende. Kan ook een studentenkamer. Nou, wil ik niet zeggen dat elke studentenkamer een bende is, maar... Sorry. Vrienden en vrienden van de radio. In dit uur hebben we heel veel mooie nieuwe liedjes ook voor je. Ik heb straks onder andere nog de nieuwe van Martin Garrix tezamen met Ed Sheeran. Mooi liedje is dat geworden. En ook een spiksplinter nieuw Nederlands liedje, Bermer en Hoe vind je het zelf gaan, maar... We hebben er een tijd op moeten wachten. Een van zijn grote hits heette Home. Het is de hoogste tijd op ideaal voor de nieuwe single van Dotan. Dit is Let You Go.

0: Madison Sweet Man. Dat op de dag dat de finale wordt gespeeld voor de Europa League. De wedstrijd vandaag tussen Freiburg en Aston Villa. Tussenstand na 26 minuten te spelen is 0 tegen 0. Ik heb zometeen een mooi Frans liedje van een zangeres die nog niet zo lang bezig is. Ambre Valet. Mooi lekker up-tempo liedje. Maar eerst gaan we even terug naar ons eigen koude kikkerlandje. Koude kikkerlandje, ja, hij zong er toen over. Maar als we kijken naar de temperaturen voor de komende dagen, dan is dat veel meer dan ijskoud. Nielsen, komt eraan.
1: Het is ijskoud.

0: was dat. Ja, je zal wel denken, is dat nou Frans of is het Duits? Nou, het is eigenlijk allebei. Amber Valère is namelijk een Duitse zangeres. En ze zingt ook onder andere in het Frans. Eén grote hit had ze, Fatigué. Maar dit is haar nieuwe singeltje. Ja, singeltje, lekker plat. Als je het daarbij moet houden als je aan het hardlopen bent, dan moet je hard rennen. Ja, toch. Dan is het niet rustig rennen. Maakt niet uit. Amber Valère was dat. Met Amber. Vrienden en vriendinnen, kijk het naar de klok. Het is 9:55 elke woensdagavond. Als ik er ben, dan doen we het bijzonder. Een bijzonder iets. We doen dan iets met een disco dance classic. Dan halen we er eentje uit het stof. We vegen hem af, we poetsen hem schoon. En dan denken we, ja, die gaan we weer een keertje draaien. En de redactie van, daar verbaast me toch steeds waar ze nu weer mee komen. Het woordje GAP, G-A-P, is eigenlijk een eerbetoon aan de straten Greenwood Art Champagne in Tulsa, Amerika. Ze werden opgericht in 1967 door de broers Charlie, Ronnie en Robert Wilson. In Oklahoma, want daar ligt Tulsa. Een beetje R&B zingen ze. En een van de grootste hits heette Burn Rubber On Me. Maar ik dacht, vanavond doen we het met de plaat die je niet meer zo vaak hoort op de Nederlandse radio. En dan doen we ook meteen maar de goede versie en de lange versie. Op Ideaal, veel plezier met de Gap Band. Dit is Oops, Upside Your Head.
1: Dit is het Muziekcafé. Radio Ideaal.
2: Upside your head, say oops, upside your head, say oops.

Top Ideaal. De mooie muziek van Smith & Tell Hotel Waltz. Klein kijkje voordat ze gaan thee drinken in Istanbul. Want daar wordt hij gespeeld, de finale van de Europa League. Daar staat het inmiddels 1-0 voor Aston Villa. Over de Smith & Tell. Ja, misschien weet je daar niet zoveel van. Het is eigenlijk een duo. Ze komen uit Stockholm in Zweden. Marianne Jane Smith en Victor Tell. Ze ontmoeten elkaar als tieners op een muziekevenement in Helsingborg. En ze werkten jarenlang achter de schermen als producers en songwriters voor allerlei andere artiesten. Voordat ze uiteindelijk zelf gingen zingen. En er is een vaste schare trouwe fans. Want ze hebben een keer opgetreden in Nederland. Stijf uitverkocht, echt waar. Forgiven, My Friend, Goliath en Roe waren andere hits voor ze. Maar je hoort het zoals gezegd. Hotel Waltz. Ik heb straks voor je Michael McDonald met Sweet Freedom, maar vrienden en vriendinnen. Ja, ga daar maar even voor zichten, want het is heel ver. Meestal draai ik het niet, maar toch draai ik het vanavond. Ik draai K3. Als je nou denkt, waarom dan? Nou, die hebben een nieuwe single en dat doen ze samen met Donnie. Op Ideaal, dit is De Schaduw.

die Viking sound, weet je wel. Mooie zware stemmen. Wrecking Ball was dat. Een zangeres, als je denkt wie dat was. Ik kan het je niet vertellen. En waarom niet? Omdat het een zangeres is, gegenereerd door AI. Ja, dat hoor je er niet af, maar het klinkt lekker. Daarmee bijna 4 minuten voor 10 uur geworden. Zometeen nog een heel klein stukje Harry Styles, maar nu eerst nog even een Nederlands liedje. Dit is de nieuwe single voor Berber.

Als ik je moet vragen wat was de titel, dan weet je dat wel. Hoe vind je het zelf gaan? De nieuwe single voor Berber. Daarmee sloten we het eerste uur van Muziekcafé af. Tot zo, ik laat je alleen met Harry Styles.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik krijg er een heel klein beetje kerstgevoel van. En dat duurt nog 218 dagen, vrienden. Dan kunnen we weer los. Bruno Mars en Risk It All uit de Vaderlandse hitlijsten. En daarvoor begonnen we met een liedje uit 2017, gemaakt en gezongen door Camila Cabello. En ze heeft een liedje gemaakt over een meisje wat haar hart verliest aan een bad boy uit de Cubaanse hoofdstad Havana. Ze zong het samen met Young Tak. Dames, 9:30 over 10. Goedenavond, van harte welkom. Wij zijn Radio Ideaal. Tot 11 uur vanavond Ideaals Muziekcafé. En de redactie heeft altijd samengesteld een lijst met liedjes tussen 10 en 11 wat het muzikale behang is en wat je sleept door deze woensdagavond. Dit is De Dijk.

Eigenlijk komt het liedje uit 1967. Destijds gezongen door de Four Preps. Onder andere later door de Everly Brothers en Wayne Newton. En deze keer uit No Parley, het album van Paul Young. Zijn versie van Love of the Common People. Op donderdagavond hebben wij altijd een countryprogramma. En dit is zo'n liedje wat daar echt in thuis hoort. Maar je hoort hem vanavond in Ideas Muziekcafé. Broken Freedom. Dit is Johnny Cash.

0: head.
1: Je hoorde Niall Horan, weet je wel. Die andere uit One Direction. Ja, ze waren met meer. Denk aan Zayn Malik, die is overleden. Liam Payne, Louis Tomlinson. En voor het nieuws draaide Harry Styles. Dit was Niall Horan en Slow Hand. Speciaal voor alle mensen die ziek zijn. Want er zijn best wel mensen verkouden, ziek, zwak, misselijk. Of echt, echt goed ziek. Misschien een griepje. Speciaal even voor jou, Marise. Wetenschap. Ideaals muziekcafé met daarvoor het sprookje van Guus Meeuwis en Van Gant. En daarvoor Broken Freedom Song van Johnny Cash en zijn dochter. Rosanna Cash. Weet je wat eigenlijk wel beter thuis hoort op de donderdagavond. Wanneer we het country programma hebben. Hier bij Radio Ideaal. En soms, vrienden, hoor je liedjes en dan denk je, wat is dit nou weer voor moois? De redactie van dit programma kwam Annie Newton tegen. Zometeen meer over haar. Maar eerst deze. I just can't anymore. I don't

en dan denk je, dan gaat het allemaal goed. Maar dat gaat helemaal niet goed. Je hoort hem zo meteen wel. De liedjes van Luca Bloom en Snelle. Maar nu eerst dan maar even Oscar and the Wolf.

zaterdag 6 juni. Dan vindt het plaats bij Buslo. Het grote Thuis bij Snelle festival. En daarvan onder andere Acta en de Murk die daar komen kijken. Optreden Ronnie Flex, Bente, Samuel Welten. En nog veel meer. 6 juni dus. Volgens mij is het al lang helemaal uitverkocht. Er kan niemand meer bij. Daarvoor overigens draaiden Oscar en de Wolf, Angel Face en Annie Newton. En I Just Can't Anymore. En die Annie Newton bestaat helemaal niet. Het is een AI-dame. Het is een mooi liedje. Dat je hoort op Ideaal in het Muziekcafé. Straks nog een keer op verzoek een plaat die we, ja, een nummer dat we al vaak hebben gedraaid, maar dat hoor je niet zo vaak. De akoestische versie van Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Wordt er af en toe aangevraagd, dus dan doen wij dat. Op deze woensdagavond wat meer soul. Zo af en toe. Vrienden en vriendinnen. Any other day.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet,

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. En velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En hopen ze dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.